0: Ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de verwachte hitte vertrekken vuilniswagens de komende dagen al vroeg, zodat medewerkers voor het warmste deel van de dag klaar zijn. Ook sluiten milieustraten en afvalbrengpunten rond het middaguur. Eerder deze zomer werden bij uitzonderlijke hitte dezelfde maatregelen genomen. In België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent, met de tekst: alle bruine mannen naar achteren. De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Ondanks Trumps aankondiging van een historische overeenkomst tussen Hamas en Israël, gaan de aanvallen op Gaza door. Op één dag vielen 18 doden, het hoogste aantal in weken. Sinds het staakt het vuren van oktober vorig jaar zijn zeker 1230 Palestijnen omgekomen. In het noordwesten van Pakistan vielen zeker 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau in Kabul. Onder de slachtoffers zijn 9 burgers en 5 agenten. Onder de demonstranten eist de bescherming tegen militanten van de Tariq-e-Taliban Pakistan. De aanslag is nog niet opgeëist.
1: Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

is heet. Al het geld is maar papier, je neemt het morgen niet mee. Ben een man, kom van buiten, heb ook zonder geleefd. We doen het morgen nog steeds. Ik zie wel later wat je doet, bro. We zijn gevormd door de schade, maar het moest zo. We kennen dagen samen in de regen. Heb geslapen op de grond, maar waarschijnlijk, bro, het moest zo. Bro, waarschijnlijk moest het zo gaan. Ik

0: maar waarschijnlijk brood en moes zo.
1: De nacht is van Girl Power.

0: Nacht, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de verwachte hitte vertrekken vuilniswagens de komende dagen al vroeg, zodat medewerkers voor het warmste deel van de dag klaar zijn. Ook sluiten milieustraten en afvalbrengpunten rond het middaguur. Eerder deze zomer werden bij uitzonderlijke hitte dezelfde maatregelen genomen. In België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent, met de tekst: alle bruine mannen naar achteren. De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Ondanks Trumps aankondiging van een historische overeenkomst tussen Hamas en Israël, gaan de aanvallen op Gaza door. Op één dag vielen 18 doden, het hoogste aantal in weken. Sinds het staakt het vuren van oktober vorig jaar zijn zeker 1230 Palestijnen omgekomen. In het noordwesten van Pakistan vielen zeker 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau in Kabul. Onder de slachtoffers zijn 9 burgers en 5 agenten. Onder de demonstranten eist de bescherming tegen militanten van de Tariq-e-Taliban Pakistan. De aanslag is nog niet opgeëist.
1: Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp.

0: Ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de verwachte hitte vertrekken vuilniswagens de komende dagen al vroeg, zodat medewerkers voor het warmste deel van de dag klaar zijn. Ook sluiten milieustraten en afvalbrengpunten rond het middaguur. Eerder deze zomer werden bij uitzonderlijke hitte dezelfde maatregelen genomen. In België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent, met de tekst: alle bruine mannen naar achteren. De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Ondanks Trumps aankondiging van een historische overeenkomst tussen Hamas en Israël, gaan de aanvallen op Gaza door. Op één dag vielen 18 doden, het hoogste aantal in weken. Sinds het staakt het vuren van oktober vorig jaar zijn zeker 1230 Palestijnen omgekomen. In het noordwesten van Pakistan vielen zeker 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau in Kabul. Onder de slachtoffers zijn 9 burgers en 5 agenten. Onder de demonstranten eist de bescherming tegen militanten van de Tariq-e-Taliban Pakistan. De aanslag is nog niet opgeëist.
1: Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanwege de hitte gaan de vuilniswagens de komende dagen vroeger rijden, zodat medewerkers tijdens het heetste deel van de dag binnen kunnen zijn. In Midden-Groningen, Ors en Goorle start de inzameling al om 6 uur, elders iets later. Milieustraten sluiten rond het middaguur, zoals eerder deze zomer ook al gebeurde. Volgens het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken werd het migrantenstroom daar, die donderdag tienduizenden migranten trok, mede veroorzaakt door misinformatie op social media en mensensmokkelaars. Op accounts geverifieerd door de BBC werd valselijk gesuggereerd dat de Spaanse grenzen open zouden zijn. Bij Israëlische luchtaanval op de Gazastrook zijn zeker 18 Palestijnen omgekomen, volgens hulpverleners het hoogste dagelijk dodental sinds weken. De aanvallen troffen Gazastad, Der Abala en het gebied rond Khan Yunis. Ze volgen op een Amerikaans vredesvoorstel waarin Hamas moet ontwapenen en Israël zich terugtrekt. En in België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent met de tekst "Alle bruine mannen naar achteren". De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt op de reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker van dit doek is onbekend. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarden van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige perioden. En tot zover het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanwege de hitte gaan de vuilniswagens de komende dagen vroeger rijden, zodat medewerkers tijdens het heetste deel van de dag binnen kunnen zijn. In Midden-Groningen, Oss en Goorlen start de inzameling al om 6 uur, elders iets later. Milieustraten sluiten rond het middaguur, zoals eerder deze zomer ook al gebeurde. Volgens het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken werd het migrantenstroom daar, die donderdag tienduizenden migranten trok, mede veroorzaakt door misinformatie op social media en mensensmokkelaars. Op accounts geverifieerd door de BBC werd valselijk gesuggereerd dat de Spaanse grenzen open zouden zijn. Bij Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn zeker 18 Palestijnen omgekomen, volgens hulpverleners het hoogste dagelijk dodental sinds weken. De aanvallen troffen Gazastad, Der Abala en het gebied rond Khan Yunis. Ze volgen op een Amerikaans vredesvoorstel waarin Hamas moet ontwapenen en Israël zich terugtrekt. En in België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent met de tekst "Alle bruine mannen naar achteren". De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt op de reactie op de uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker van dit doek is onbekend. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarden van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige perioden. En tot zover het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
3: Je luistert naar Vallen en Opstaan, de soundtrack of your morning.

0: morning, goedemorgen lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan. Het is vandaag maandag 3 augustus. En voor ons is de zomervakantie dan echt begonnen.
1: Ja.
0: En als je denkt, wie is ons? Ik ben Rea en ik ben de komende 3 uur bij je met de allerlekkerste plaatjes, de meest nutteloze weetjes ooit en allerlei hele bijzondere feitjes. Maar ook met de allerleukste collega en dat is Helien.
2: Yay, ik ben er weer!
0: Ja, goedemorgen Helien.
1: Gucci morgen.
0: Zo, lekker vroeg zo in deze augustusochtend.
1: Ik ben niet zo goed in ochtenden, maar...
0: Met deze kop koffie komt het gewoon goed.
1: Ik heb even gebubbeld.
0: Gebubbeld? Oh.
1: Je stem opwarmen.
0: Helpt dat? Dat is dat blazen in dat flesje wat je dan doet?
1: Ja, met zo'n rietje.
0: Ik dacht dat je gewoon altijd kind was gebleven en dat heel leuk vond om belletjes te blazen.
1: Dat sowieso. Ik bedoel, ik moet ook altijd...
0: Oh ja.
1: Miauw, miauw. Dus uiteindelijk ja. Ik heb nu een hele dierentuin hè, die je af kan gaan. Hyena is ha.
0: Oh.
1: Een paard is dus...
0: Nou, mijn paard klonk een beetje als een geconstipeerd varken, maar goed.
1: Ja, en dan heb je een kip, dat is tok, tok, tok.
0: Oh, wat heerlijk. Voor de mensen die net wakker worden en denken, wat gebeurt hier? Zijn we op de kinderboerderij? Nee, je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. En Helien is niet alleen mijn allerleukste collega. Zij is ook een zeer begenadigd zangeres en zangdocente. En ook voor het inspreken van radioprogramma's is het handig om je stem op te warmen. En dat heeft ze dus gedaan. Maar voordat we helemaal van wal gaan met alle moeilijke gymoefeningen die we nog voor je klaar hebben liggen, gaan we ons natuurlijk hardop afvragen. Wat voor dag is het vandaag? Is het een bijzondere datum? Is er iets waar we bij moeten of willen stilstaan? Ja, zeker. Mm-hmm. Vandaag is namelijk de internationale dag van de watermeloen.
1: Oh.
0: Ja. En die dag is oorspronkelijk in de Verenigde Staten begonnen als National Watermelon Day. Hmm. Maar inmiddels is het een wereldwijd fenomeen en nu is het dus International Watermelon Day.
1: Oh.
0: En het doel is om mensen, maar vooral kinderen, bewust te maken van de gezonde voordelen van deze vrucht. Ja, wist u dat de meloen maar voor liefst 92% uit water bestaat? En dat zorgt het dat het de ideale snack is tegen uitdroging, maar ook... de ideale snack om te geven aan kinderen waarvan je niet wilt dat ze volledig stuiterend van de suiker. Hè, ik kijk naar onze vrienden van een energiedrankjes en andere sprankelend spul. Dat ze dan toch een sugar boostje krijgen zonder eraan te sterven.
1: Sterven en zonder dat ze helemaal prrrt gaan. Wat je natuurlijk ook kan doen is die 92% water vervangen voor wodka.
0: Pardon? Ik vind het vrij vroeg, maar vertel mij alles.
1: Ja, ik weet dat het vroeg is, maar hè, het is vakantie.
0: Ja.
1: En op de vakantie mag je altijd wat vroeger beginnen met drinken. Want ergens is er wel een 5 in de klok.
0: Ja, het is 5 over 8.
1: Kijk, I'm just saying. Nee, maak je een klein gaatje waar precies de fles in past. De flessenhals van de wodkafles.
0: In de meloen.
1: In de meloen.
0: Maar ik doe niet de meloen doorsnijden. De meloen
1: nee,
0: is bal nog.
1: Alleen een gaatje maken in de schil.
0: Ja.
1: Dan doe je die flessenkop erin. En dan laat je die fles eigenlijk gewoon leeg lopen in die watermeloen. Dat duurt wel eventjes.
0: Oh me, oh my. Ik hoor een kater miauwen op de hoek van de straat.
1: Met je barbecue'tje. En dan lekker een hapje watermeloen met wodka.
0: Potjan, dokkes. Nou, goede tip, maar misschien niet helemaal geschikt voor de vroege ochtend. We hebben wel een liedje over watermeloenen, maar dat gaat dan ook weer niet over watermeloenen, heb ik
1: begrepen.
0: Nee,
1: dat gaat dan... Gaat over de sugar high.
0: Ja, over de sugar high die je ervan krijgt. Nou, niemand minder dan onze eigen Harry Styles luidt met jullie dit eerste uur van Vallen en Opstaan in. Zometeen komen we bij je terug met, hou je vast, een guilty pleasure.
1: Oeh.

0: Ik kan het ook niet te vaak luisteren, maar af en toe moet ik gewoon even zo'n vieze beat erbij hebben. Ja. Weet je?
1: Oh, dat snap ik wel.
0: Tang, tang, tang, tang. Die doet het ook.
1: Oh, echt? Goed. Ja. ik heb het met Let's Get Loud van J-Lo. Is mijn favoriete stofzuigermuziek.
0: Ja, heerlijk.
1: Want ik kan je namelijk... Terwijl je onder de kast aan het stofzuigen bent. Je ziet het voor je. Ja, dat klopt. Maar dit is een andere. Deze doet mij vooral heel erg denken aan een bepaald tijdperk.
0: Ja, mij ook.
1: Ja. Het gaat namelijk om het plaatje Unwritten van Natasha Bedingfield. Ja,
0: ik was hier denk ik 13, 14 of zo.
1: Ja, ik was een jaar ouder. En toen was er een serie op tv. En nou wil ik er even vanaf zijn hoe dat kreng ook alweer heette. Maar dat was een reality tv-achtige serie. Die achteraf weer heel erg gescript bleek te zijn.
0: Wat was dat ook alweer? Was Orange het niet Gossip Girl?
1: Iets. Zo'n soort serie was het.
0: Op MTV, toch?
1: Ja, op MTV. Ja. En ik gebruikte MTV graag als white noise om bij te werken. Dan kwamen de herhalingen op herhaling. Want op een gegeven moment hebben ze dan heel die serie gehad. Maar elke aflevering dit liedje in de titelsong. Zij schreef trouwens het nummer zelf toen ze even oud was als jij toen je er kennis mee maakte. Ze schreef het samen met Danielle Brisbois, wie het ook mag wezen, en Wayne Rodriguez. En ze schreef het voor de 14e verjaardag van haar jongere broer Joshua. En de tekst is een optimistische en motiverende boodschap over het feit dat je je eigen toekomst in de hand hebt. Zo, Natasha. Het vergelijkt het leven met een leeg boek dat nog geschreven moet worden.
0: Oh, en vandaar kwam ook natuurlijk These words of mine. Ja, precies. Die kan ze dan in het boek schrijven.
1: Juist. Today is where your book begins. The rest is still unwritten. Uit volle borst, allemaal.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: was een beetje in slaap gevallen.
1: Nou,
0: ja, je rolt zo de files uit je fiets op en dan...
1: En dan val je weer in slaap.
0: Ja, niet te doen. Nou ja, goed, dit is bedoeld het vast heel goed. Ja, we proberen jullie uit je bed naar je werk te krijgen. Of uit je bed naar het ontbijtje op de camping. Of,
1: maar dat gaat denk ik met het volgende nummer wel lukken.
0: Dat denk ik ook.
1: Ja.
0: Het is namelijk tijd voor de maandagochtend zomerdansplaat. Ja, ja, het is maandagochtend ochtendgymnastiek op de camping in het hotel. Want daar kan je gewoon eventjes zo'n fauteuil aan de kant schuiven en meedoen.
1: Ja. En wil je hem nou extra moeilijk maken?
0: Ja.
1: Gaan wij iets speciaals doen, hè?
0: Oh, wij gaan iets speciaals. Ja, ja. We gaan een uitdaging bij jullie neerleggen.
1: Ja, een challenge.
0: Ja, want je gaat hem namelijk niet alleen dansen. Wat wij overigens heel graag vastgelegd zien op video. Dus als je nu even je telefoon vastgoed op een tafeltje zet. Of als je op de camping bent, hangen hem even in een boom.
1: Ja, precies.
0: En dan dus wel op jou gericht. Niet dat je de hele tijd een boomschors hoort. Nee. Ziet met het geluid.
1: Nee, maar we willen wel bewijs zien van het feit dat jij deze challenge haalt.
0: Ja.
1: Dan, dat filmpje kan jij sturen naar 06-34-606-464. Ik herhaal 06-34-606-464.
0: En vond je dat te ingewikkeld? Kun je gewoon op de Girl Power Radio website of in de Girl Power Radio gratis app op het WhatsApp-icoontje klikken en hem daar achterlaten. Yeah. Potversnokkendorie. Want als jij het allerbeste maandagochtend zomerdansplaat challenge liedje filmpje instuurt, krijg jij van ons een heerlijk zomerpakketje. Daarin hebben wij de enige echte Girl Power backfat, noem ik het altijd maar. Ja,
1: de backfat?
0: Girl Power waaier.
1: Oeh.
0: Want onmisbaar
1: op
0: festivals. Ja. Ja, ja, zeker. En nog een mooie Girl Power Radio. Ik hoor op dit festival klik-klak keychain.
1: Oeh, nou wie wil dat nou niet?
0: Dat bedoel ik.
1: Nou, zijn we er klaar voor?
0: We zijn er klaar voor.
1: Challenge.
0: Leg even uit wat de mensen moeten gaan doen. Want wij gaan het zo meteen even een kort stukje voordoen. Maar daarna moeten ze het zelf doen.
1: Ja, ja. Nou, naast het geweldige dansje wat je gaat maken voor ons, ga jij ook ding dong.
0: Oh, er komt iemand aanbellen, meteen laten zien. Maar goed, daarover verder.
1: Nou, ding dong wordt niet ding dong, nee, het wordt miauw miauw.
0: We gaan
1: de boel miauwen.
0: Ja.
1: We gaan de boel miauwen. En je kan er niet mee wegkomen dat je het niet kent, want dit is net zo'n guilty pleasure als Natasha Bedingfield. Iedereen kent hem.
0: Iedereen kent hem. We gaan het even, zonder te zeggen welk liedje er komt, gaan wij hem alvast even voor je introduceren. 1, 2, 3.
1: Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw.
0: Nou, nu weet je het toch wel. Let's go. We zijn heel benieuwd naar jullie filmpjes.

0: make you feel alright.
1: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
2: Wat is het nutteloze feitje van vandaag?
3: Nou, ik heb een hele leuke... En het is niet nutteloos eigenlijk. Het is best wel filosofisch, als je het mij vraagt.
2: Ik ben benieuwd.
3: Ja. Want, heb jij ooit op het strand gelegen en je afgevraagd... Zou er meer zand zijn dan sterren in het heelal?
2: Die vraag heb ik me niet specifiek afgevraagd gesteld. Maar ik heb mij wel eens afgevraagd... Hoe moeilijk veel zandkorrels zijn hier?
3: Nou ja, ik had dus wel die vraag aan mezelf gesteld. En ik was 4, denk ik.
2: Oh, wauw.
3: Dat er afvroeg. Ja. Ja, wel leuk.
2: Echt hoofdpijn.
3: Maar goed, om een antwoord te geven op deze vraag. Het zand wint het dus niet van de ruimte. Het voelt namelijk alsof er oneindig veel zandkorrels zijn. Net als dat de ruimte oneindig is. Maar als er... Ik ben hem alweer kwijt, joh. Maar... Zijn er dus meer zandkorrels dan sterren? Nee, er zijn wel meer sterren dan zandkorrels. En alle stranden en alle woestijnen en de hele aarde samen. Maar dan vraag ik me af, op Mars zijn ook zandkorrels. Die tellen nu niet mee, hè?
2: Oeh. Ah ja, ja, ja. Maar ik denk ook dat Mars niet de enige planeet is met zandkorrels.
3: Nee, dat bedoel ik.
2: Maar, en wat is. En nu gaan we nog existentiëlere vragen stellen. Wat is een zandkorrel?
3: Nou wordt het wel heel mooi.
2: Ja, nee, nu gaan we helemaal loesoe.
3: Dit wordt een breinbreker op de vroege ochtend.
2: Ja. Ik ga hierover nadenken.
3: Okay.
2: Want ik hou van puzzeltjes en daar denk ik ook graag over na. En dat doe ik tijdens een mooi nummer, wat ook gaat over iemand anders favoriete spelletje. Maar dat is niet per se nadenken.
3: Oh.
2: The Cardigans.
3: Oh.
2: My favorite game.

0: mag best hoor, Carly. Ze wil me bloemen geven, zegt ze. Dan denk ik, kom maar door met die bloemen.
1: Had je nou niet hoeven doen.
0: Nou, inderdaad. Hey, ik heb nog even nagedacht over jouw zandkorrel-dilemma.
1: Ja.
0: Ik kom er niet uit.
1: Nee, hè?
0: Ik kom er niet uit.
1: Nou ja, kijk, deze stelling was natuurlijk voor de aarde.
0: Ja.
1: En dan zijn er dus wel meer sterren.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat als we alle, wat wij noemen zandkorrels...
0: Mm-hmm.
1: Zouden optellen van het hele universum... dan zouden er denk ik wel meer zandkorrels
0: zijn. Ja, dat denk ik ook.
1: Denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. Nou, ik ben ook heel benieuwd naar jouw mening. Denk jij, jullie snappen er niks van. Jullie hebben duidelijk niet gestudeerd voor zandkunde. Dat klopt. Dan horen we graag je correcties. Die kun je insturen op 06-346-06464. Of wanneer je dus via de website of de app luistert... door op het WhatsApp-icoontje te klikken. En zo rollen wij al zandhappend richting het einde van het eerste uur... van Vallen en Opstaan deze maandag 3 augustus. Zometeen is er natuurlijk nog muziek voor je. Maar daarna het journaal, de situatie op de weg... en dan meteen de power. Plaat van deze week die jullie vorige week zo enthousiast naar de nummer 1 hebben gestemd. Dat betekent dus dat hij daar even lekker de plek krijgt om te shinen. Dan komen we bij jou terug met 3 nieuwe kanshebbers en dus 3 nieuwe platen om potentieel op te stemmen. Hoe dat werkt, dat vertellen we je in het volgende uur.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Door een kapotte bovenleiding rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De problemen ontstonden gisteren aan het einde van de middag. NS verwacht de storing rond 8:30 op te lossen. Reizigers moeten omreizen via Amsterdam, wat ongeveer een uur duurt. Het Cubaanse elektriciteitsnet stortte zondag laat in na 3 landelijke stroomstoringen in juli al. Cuba, met 9,6 miljoen inwoners, kampt al langer met een instabiele elektriciteitsvoorziening. Sinds de Amerikaanse olieblokkade in januari slonken de brandstofreserves, waardoor bewoners in Havana soms meer dan 24 uur zonder stroom zitten. Vanwege de hitte gaan de vuilniswagens de komende dagen vroeger rijden, zodat medewerkers tijdens het heetste deel van de dag binnen kunnen zijn. In Midden-Groningen, Ors en Goorlen start de inzameling al om 6 uur, elders iets later. Milieustraten sluiten rond het middaguur, zoals eerder deze zomer ook al gebeurde. Volgens het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken werd het migrantenstroom daar, die donderdag tienduizenden migranten trok, mede veroorzaakt door misinformatie op social media en mensensmokkelaars. Op accounts geverifieerd door de BBC werd valselijk gesuggereerd dat de Spaanse grenzen open zouden zijn. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarde van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige perioden. En tot zover het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. We beginnen met een wegafsluiting, de A22 Beverwijk richting Velzen. Daar is de Velzertunnel gesloten vanwege een te hoog voertuig. Verder staat er file op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assen-Delft en knooppunt Zaandam 5 kilometer met 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
3: Dit is de powerplaat van deze week.

0: Welkom terug bij Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Het is maandag 3 augustus en je hoorde zojuist de powerplaat van deze week.
1: Ja, wat een hitje, hè?
0: Ja, vorige week door jullie allemaal naar de nummer 1 gezet. Nou, niet allemaal. Dat moet eerlijk zijn.
1: Nee,
0: niet iedereen
1: allemaal
0: heeft op deze plaat gestemd.
1: Zo werkt het niet.
0: Maar de grootste meerderheid wel. En daardoor is die nu powerplaat. Dat betekent ook dat we deze week 3 nieuwe kanshebbers hebben om powerplaat te worden van volgende week. Die 3 platen hebben wij speciaal voor jou achter elkaar gezet. Dus goed opletten. Pak even een pen en papier. Kan je meeschrijven.
1: Maak je notes.
0: Ja, precies. Maak je notes. Wat hoor je? Wat vind je leuk? Val je in slaap? Je moet je ineens ontzettend nodig naar het toilet.
1: Wie zingt er vals?
0: Ja. Zit er heel veel autotune in? Ja. En is dat fijn?
1: Is het een computer?
0: Kan het ook? Is het AI? Dat durf ik te garanderen. Dat is het niet. Die 3 platen ga je nu rug aan rug horen. En daarna komen we bij je terug. Want dan gaan we jou vertellen hoe je op deze platen kunt stemmen. Want ja, jij bepaalt wie de powerplaat is van volgende week.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Ja, dat wordt wel lastig kiezen. Deze drie waren alle drie eigenlijk best wel aan elkaar gewaagd.
1: Zeker.
0: Maar goed,
1: zeker.
0: Jij bepaalt, dat hebben we net natuurlijk al gezegd, jij bepaalt wie de Power Platinum volgende week wordt. En dat doe je door te stemmen. Dat doe je door te stemmen via de Girl Power Radio website www.girlpowerradio.nl of de gratis te downloaden in alle app stores Girl Power Radio app. En dan klik je gewoon op het tapje Power Platinum, ga je stemmen, kies je dus diegene van deze drie die je het lekkerst vond. En woensdag vanaf 10:00 kun je ook stemmen op de Girl Power Radio Insta en Facebook Stories.
1: Dus dat betekent dat je gewoon drie keer kan stemmen, mensen.
0: Uh-huh.
1: Drie keer kans.
0: Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Nou, dat bedoel ik maar. Als je ergens heel erg fan van bent, dan is dit je moment om te stennen, heet dat zo? Over stennen gesproken. Het is tijd voor de zin in een plaat. En dan, ja, omdat jij vandaag mijn co-host bent, mocht jij bepalen waar je zin in aan hebt.
1: Oh, nou. Yes, nee, voel me vereerd. Nee, ja, we gaan eventjes. Ik draai me ook heel vaak bij B-side eigenlijk stiekem. Want Sly and the Family Stone is natuurlijk wel echt een pinnacle van de funk music.
0: Ik wou niet zeggen, maakt niet uit. Het is altijd, ik vind dat altijd een feestje.
1: Het is altijd een feestje. Nou, en dan heb je het natuurlijk ook nog, je hebt het over vieze beats, je hebt het over groovy beats. En dit is eigenlijk een beetje een combinatie van beide. Van mij mag dit nummer gewoon 8 uur lang. Het is gewoon soundtrack of your life.
0: Nou, en dat is waar we voor staan als Girl Power. Ik ga hem niet 8 uur lang in een loop zetten.
1: Helaas.
0: Dat spijt me verschrikkelijk, maar dat gaan we niet doen.
1: Maar 3 minuten is ook goed.
0: Dat gaat goed komen. Daarna hebben we natuurlijk nog meer muziek voor je. En de situatie op de weg. En dan komen we bij je terug bij zelfde woord. Ander nummer.
1: Oeh.
0: Maar nu eerst Sly and the Family Stone.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een auto met pech veroorzaakt vertraging op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam is de rechterrijstrook dicht en doe je er 20 minuten langer over. Op de A12 richting Den Haag rijdt het langzaam tussen Nootdorp en Den Haag-Bezuidenhout. Hier is je oponthoud 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Sorry, sorry, sorry lieve luisteraars. Dat was niet per se nodig. En toch heb ik het gedaan. Goedemorgen allemaal. Je luistert nog steeds naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Het is maandag 3 augustus en wij zijn aangeland bij het rubriekje Zelfde Woord, Ander Nummer. Wij kregen van onze redactie het woord party.
1: Party.
0: En nou kun je met party denk ik wel miljoenen nummers omhoog. Hè? Van It's My Party and I Cry If I Want To tot Let's Get This Party Started. Where's the party? Enzovoort. Ja. En toch hebben wij gekozen voor de misschien iets minder obvious.
1: Ja, ik denk dat het vooral bij het jongere publiek wel heel bekend is.
0: Ja. Maar wij zelf moesten. We dachten, we gaan even graven naar iets bijzonders. En waarschijnlijk ben jij, als jij midden 20 bent of 20, denk je echt ja, vonden jullie dit bijzonder? Ja, dat vinden wij. Dus.
1: Heel bijzonder.
0: Jij hebt het op eigen bodem gehouden. En dat begrijp ik wel.
1: Ja, ik heb gekozen voor Ronnie Flex. De redactie heeft gekozen. Ja. Maar ik ga het even uitleggen. Jonna Fraser en Ronnie Flex maakten in 2017 een nummer. En dat heet Party. Een lekker zomers hitje eigenlijk. En heeft een hele leuke productie. Project Money heeft de productie gedaan trouwens.
0: Ah.
1: Het werd uitgebracht als speciaal cadeautje voor de fans. Gelijktijdig met de release van het album Jonathan. Het nummer staat bekend om zijn aanstekelijke tropische sfeer. En wordt vaak omschreven als een echte zomerhit.
0: Wauw.
1: Ik ken hem niet. Nou, ja, ik zeg het heel eerlijk.
0: Ja, lekker dan. Nou, daar heb ik een mooie tegenhanger voor. Toevallig.
1: Leuk.
0: Namelijk. Maar ook nog een tegenhanger met T. Want ik ging voor Sorry for Party Rocking. En dat is namelijk niet alleen de titel van het liedje, maar ook de titel van het laatste studioalbum van het Amerikaanse elektronische dance-pop duo LMFAO. Oftewel Laughing My Peep Ass Off, uitgebracht in juni 2011. Het leverde wereldhits op, zoals wat jullie hadden gedacht dat ik zou kiezen, Party Rock Anthem of I'm Sexy and I Know It. Mm-hmm. Maar nee. Dat heb ik niet gekozen. De titelsong, Sorry for Party Rocking, werd in januari 2012 uitgebracht en was tevens de laatste release van het duo voordat zij in september 2012 voor onbepaalde tijd een pauze inlasten. En toen vroeg ik mij af, zo goed zit ik in deze mannen, is die pauze nog gaande? Jazeker is die pauze nog gaande.
1: Dat is wel een hele lange pauze.
0: Ja, hoewel ze het in september 2012 aankondigden als een tijdelijke pauze, een hiatus, om soloprojecten te verkennen, is het dus nooit meer bij elkaar gekomen. De breuk is inmiddels wel echt permanent. Hoe kwam dat? Nou, financiële ruzies. Achter de schermen ontstonden er grote spanningen over geld. Sky Blue beschuldigde zijn oom, want het was oom en neef, Redfoo, er later publiekelijk van dat hij probeerde alle royalties van LMFAO voor zichzelf op te eisen.
1: Kan dat?
0: Nee, maar dat heeft hij wel geprobeerd. Persoonlijke verwijdering. En hoewel de twee familie zijn, dus oom en neef, zijn ze artistiek en persoonlijk volledig uit elkaar gegroeid. Beide heren wilden een andere creatieve richting op. Redfoo, de oom, bracht nog wat solo muziek uit, maar werd uiteindelijk jurylid bij de X Factor Australië. Dat is waar wij al onze criminelen naartoe sturen. En richtte zich op professioneel tennis. Ja, ik maak geen grap.
2: Wow.
0: Maar hij speelt nog niet op Wimbledon. Sky Blue veranderde zijn artiestennaam tijdelijk naar 8 Freak en bracht ook eigen muziek uit die jammerlijk toch niet zo succesvol werd als hun hitjes in de combinatie LMFAO.
1: Luister, dit soort dingen, en al helemaal als je met familie moet samenwerken,
0: leg het
1: vast.
0: Ja.
1: Vanaf het begin. Het moment dat je goed met elkaar in relatie zit, kan je nog helder afspraken maken. Kan je het heel goed vastleggen, zwart op wit.
0: Royalties.
1: Weet je precies waar je aan toe bent.
0: Wat is van wie? Wie krijgt wat? Ja. En wat gebeurt er
1: zelfs
0: als we uit elkaar gaan?
1: Zelfs daar kan je heel goede afspraken over maken. Weet je, ik bedoel, ik maak een beatje en hij maakt het baslijntje. Oké, dan heb ik misschien wat meer rechten. Weet je, of je doet het gewoon 50-50.
0: Ja.
1: Je weet ook niet wat een management of een label nog vraagt. Die pakken meestal 30-40%. Dus nou ja, hè, dat is ja. Jammer dat het zo is gegaan.
0: Precies. Want, ja, uiteindelijk lag niemand zijn MF ass off.
1: Ja.
0: Nee, ze zijn allebei berooid eruit gekomen. Ik bedoel, leuk hoor dat je jurylid bent in Australië. Lying my effing ass off. Nou ja, deze twee party zomerhits gaan we achter elkaar draaien. Je krijgt eerst van eigen bodem party van Jonna Fraser en Ronnie Flex. En daarna dus de pauzenummer, de forever pauze. Sorry for party rocking. Het is jullie vergeven, beste jongens van LMFAO. En daarna komen we uiteraard weer bij je terug.
3: Of je nou feest of niet beweegt, de club going up zit er middenin.

0: is jullie vergeven, beste mannen van LMFAO. En gaat nou maar gauw goed maken, want familie kies je weliswaar niet, maar is wel het meest stabiele gegeven uit je leven. Hopen we. Het is tijd voor de drie van vandaag. Yay!
1: Yay!
0: Drie nutteloze
1: van vandaag.
0: Oh ja, je moet die jingle in gaan zingen.
1: Ja, leuk.
0: Drie nutteloze feitjes, weetjes, dingetjes waar je niet veel aan hebt. Maar als je toevallig vandaag nog naar je werk moet, dan zijn dat de drie feitjes waar je de blitz mee gaat maken bij het koffiezetapparaat. Of strakjes als jij aan de late camping ontbijttafel zit aan jouw disgenoten. En vandaag is het thema barbecue.
1: Oh.
0: En bizarre feitjes en weetjes eromheen.
1: Want ik ben benieuwd.
0: Het is niet altijd barbecue weer. Nee, ik moet anders zeggen. Het is nooit barbecue weer in Nederland. Het is of te waaiend, dus overal rook in de tuin.
1: Of te nat.
0: Of te nat. Of te droog, warm, dood, we willen niet. Maar in andere landen is er een barbecue cultuur. En ik neem je mee naar Australië, waar we het altijd liefkozen dat we de barbie hebben. En er is dus een regel, een wet. Ja, dit is echt hilarisch. In Australië is het strikt verboden om, als jij van plan bent, een dier op te eten. Dus stel, jij bent varkensfokker. En een klein boertje. Je hebt een paar varkentjes. En die ben
1: die
0: je aan
1: het, jou, ja.
0: Ja, die ben je aan het kweken voor voedsel. Dan is het verboden om het varken een naam te geven.
1: Huh?
0: Zodra die een naam heeft, mag je hem niet meer opeten.
1: Huh?
0: Ja.
1: Ja. Oké. Okay.
0: Dus als je activist bent in Australië, dan hoef je niet hekken open te slopen.
1: Oh, jij noemt gewoon.
0: Jij gaat jij gewoon zeggen: gewoon dit is nu. Dit is Karel.
1: Niet.
0: Vriend.
1: Dus
0: en Karel heeft
1: niet
0: een naam. Karel heeft nu een identiteit. En
1: dus
0: Karel mag niet gegeten worden.
1: Als jij niet de eigenaar bent van dat dier,
0: mag jij gewoon Karel.
1: Mag jij hem benoemen?
0: Ja.
1: Oh.
0: Dit is leuk, hè? Nou, toch?
1: Dit is interessant.
0: Mm-hmm. Dan gaan wij naar onze buren ten oosten van het land. Onze Duitse buren die hebben namelijk uiteraard in het kader van punctlichheid hun barbecue-tijden bij wet geregeld.
1: Natuurlijk hebben ze dat.
0: Ze nemen barbecue bloedserieus, zoals alles. En in veel Duitse steden en rechtbankreglementen is wettelijk vastgelegd hoe vaak je per jaar in je eigen tuin mag barbecuen om overlast te voorkomen. Soms is dat maar één keer per maand en na 10 uur moet de grill in veel woonwijken wettelijk uit.
1: En wat nou als je een buurtfeest geeft?
0: Maakt niet uit. Oh. Om 10 uur gaat de grill uit.
1: Wow.
0: Dan ga je maar lekker thuis.
1: Nou, moet ik wel zeggen, als mijn buren en de wind staat dan mijn kant op en wij hebben het raam open en dan zijn zij nog om tot 11 uur, 12 uur in het barbecue, is niet heel chill. Nee.
0: Nee. Dus,
1: snap het wel.
0: Ja, maar het mag dus niet. En dan hebben we een waarschuwing voor mensen die naar Frankrijk op vakantie gaan. Heel veel vakantiegangers nemen namelijk enthousiast hun houtskoolbarbecue mee naar Frankrijk.
1: Kan niet.
0: Nee, pas op. Wegens het extreme bosbrandgevaar is barbecuen met open vuur of houtskool op minder dan 200 meter van bossen, en dat is overal, en natuurgebieden wettelijk verboden.
1: Ja.
0: Zelfs veel campings weren de traditionele kooltjes. Die de wet overtreedt, kan rekenen op een fikse boete.
1: Ja, dus dat wordt een gasbarbecue. En dan vraag ik me af, is dat dan nog
0: is het dan
1: een
0: barbecue of ben je daar gewoon aan het koken?
1: Ja.
0: Ik ben gewoon aan het koken, denk ik.
1: Ja. En oh, geldt roken? Ja, dat is ook cool, hoor.
0: Ja. Ja. Nee, mag niet. Dus je.
1: Ja, dan wordt het op de motorkap.
0: Ja, nou ja. En dat is op zich niet zo'n probleem tegenwoordig in Zuid-Frankrijk met deze temperaturen.
1: Nee, precies.
0: Nou, dat waren de drie van vandaag. Ik hoop dat je er helemaal niks aan had. En dat je er morgen weer bent om weer drie nieuwe wetenschappelijk niet onderbouwde feitjes van mij te vernemen.
2: Oh!

0: deze noodkreet van ABBA moeten wij met pijn in ons hart, tranen in onze ogen en een zaklamp in ons knuisje afscheid van jullie nemen. Want dit was alweer het einde van de ochtendshow. Het einde van Vallen en Opstaan en deze maandag 3 augustus. We vonden het superleuk dat je erbij was.
1: Ja.
0: En ik vond het nog leuker dat jij erbij was.
1: Oh, ik vond het echt. Nou, gaan we het vaker doen?
0: Hè? Ja, heel graag.
1: Okay, leuk.
0: Dat is, ja, je gaat Helien zeker nog tegenkomen. Morgenochtend ben ik er weer. En wie er dan naast me zit...
1: Het is ook weer een verrassing.
0: Is een verrassing. Dus zeker luisteren. Vanmiddag heb je uiteraard, zoals je van ons gewend bent... gewoon achteraan sluiten met Hugo. Maar ook hij met een verrassings. Co-host. En misschien doet hij het wel helemaal alleen. Dat zou ik wel heel knap vinden.
1: Nee, dat is wel knap.
0: Kan die wel. Jawel.
1: Ja.
0: Ik wil iedereen een hele, hele fijne maandag wensen. Pas goed op jezelf. Wees ook verschrikkelijk lief voor elkaar. Maar het aller, aller, allerliefst voor...
1: jezelf.
0: En je eigenste ikkie. Doei!
1: Doei!

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vandaag verwacht het KNMI tropische hitte in Nederland, waarvoor code geel is afgegeven. Weer online waarschuwt daarnaast voor mogelijke onweersbuien in delen van het land. In het zuiden en zuidoosten lopen de temperaturen het hoogst op met pieken tot 33 graden. In de staat Washington woeden verwoestende natuurbranden vooral in en rond Spokane. Ongeveer 60.000 mensen zijn geëvacueerd en zeker 600 gebouwen zijn verwoest. Waarnemend gouverneur Rob Ferguson riep eerder het weekend de noodtoestand uit. De autoriteiten kondigden het hoogste waarschuwingsniveau af vanwege een onmiddellijke dreiging. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. Door een kapotte bovenleiding rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De problemen ontstonden gisteren aan het einde van de middag. NS verwacht de storing rond 8:30 op te lossen. Reizigers moeten omreizen via Amsterdam, wat ongeveer een uur duurt. Het Cubaanse elektriciteitsnet stortte zondag laat in na 3 landelijke stroomstoringen in juli al. Cuba, met 9,6 miljoen inwoners, kampt al langer met een instabiele elektriciteitsvoorziening. Sinds de Amerikaanse olieblokkade in januari slonken de brandstofreserves, waardoor bewoners in Havana soms meer dan 24 uur zonder stroom zitten. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarden van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige perioden. En tot zover het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt onder andere langzaam op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam is je vertraging 5 tot 10 minuten. En ook op de N201 richting Uithoorn heb je vertraging. Dat is tussen afrit Nederhorst, Den Berg en Loenersloot 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. PostNL bezorgde minder pakketjes door zwakke consumentenbestedingen en een daling van bijna 15% in internationaal volume, vooral vanuit Azië. Nieuwe Europese e-commerce regels speelden hierbij ook een rol. De totale opbrengsten bleven stabiel op 1,6 miljard euro, mede dankzij extra verkiezingspost. Artsen brengen nog maar half zo vaak huisbezoek als 15 jaar geleden. Dat blijkt uit berekeningen van nu.nl. Van 207 naar 98 visites per 1000 patiënten sinds 2011. Vooral korte visites van minder dan 20 minuten daalden sterk, met 70%. Veel huisartsen noemen visites waardevol, maar zeggen dat ruimhartig inplannen onhoudbaar is geworden. Vandaag verwacht het KNMI tropische hitte in Nederland, waarvoor code geel is afgegeven. Weer Online waarschuwt daarnaast voor mogelijke onweersbuien in delen van het land. In het zuiden en zuidoosten lopen de temperaturen het hoogst op met pieken tot 33 graden. In de staat Washington woeden verwoestende natuurbranden vooral in en rond Spokane. Ongeveer 60.000 mensen zijn geëvacueerd en zeker 600 gebouwen zijn verwoest. Waarnemend gouverneur Rob Ferguson riep eerder het weekend de noodtoestand uit. De autoriteiten kondigden het hoogste waarschuwingsniveau af vanwege een onmiddellijke dreiging. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarden van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige perioden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Japan en de Verenigde Staten hebben gezamenlijk ingegrepen om de yen te ondersteunen. De munt was gedaald tot bijna 164 yen per dollar, het laagste niveau sinds 1986. Japan verkocht naar schatting 60 miljard dollar om yens te kopen. Na de interventie herstelde de koers naar ongeveer 157 yen per dollar. Vijf vrouwen die slachtoffer werden van zakenman Mohamed Al-Fayed zijn officieel erkend als slachtoffer van mensenhandel door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij één vrouw vond de mensenhandel volledig plaats binnen warenhuis Harrods. Rachel Lau, het eerst erkende slachtoffer, zegt zich erkend te voelen door deze uitspraak. PostNL bezorgde minder pakketjes door zwakke consumentenbestedingen en een daling van bijna 15% in internationaal volume, vooral vanuit Azië. Nieuwe Europese e-commerce regels speelden hierbij ook een rol. De totale opbrengsten bleven stabiel op 1,6 miljard euro, mede dankzij extra verkiezingspost. Huisartsen brengen nog maar half zo vaak huisbezoek als 15 jaar geleden. Dat blijkt uit berekeningen van nu.nl. Van 207 naar 98 visites per 1000 patiënten sinds 2011. Vooral korte visites van minder dan 20 minuten daalden sterk, met 70%. Veel huisartsen noemen visites waardevol, maar zeggen dat ruimhartig inplannen onhoudbaar is geworden. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarde van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige perioden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In juli zijn er via het hypotheekdatanetwerk in totaal ruim 55.000 hypotheekaanvragen binnengekomen in Nederland. Dat betekent een stijging van 1% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee was juli de op één na drukste maand van 2026, terwijl ook het aandeel koperslicht toenam. Biologische boeren staan voor een groot probleem. Zonder voldoende kopers is een groene landbouwtransitie onmogelijk. Consumenten kiezen in de supermarkt vaak voor goedkopere producten, waardoor de vraag naar biologische producten achterblijft. De nieuwe stikstofplannen van de overheid klinken veelbelovend, maar zijn zonder marktvraag weinig realistisch. Japan en de Verenigde Staten hebben gezamenlijk ingegrepen om de yen te ondersteunen. De munt was gedaald tot bijna 164 yen per dollar, het laagste niveau sinds 1986. Japan verkocht naar schatting 60 miljard dollar om yens te kopen. Na de interventie herstelde de koers naar ongeveer 157 yen per dollar. Vijf vrouwen die slachtoffer werden van zakenman Mohamed Al-Fayed zijn officieel erkend als slachtoffer van mensenhandel door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij één vrouw vond de mensenhandel volledig plaats binnen warenhuis Harrods. Rachel Lau, het eerst erkende slachtoffer, zegt zich erkend te voelen door deze uitspraak. Het weer nog. Vanmiddag stroomt zeer warme lucht vanuit het zuiden ons land binnen en loopt de temperatuur op grote schaal op tot maar liefst 33 graden. In het zuidoosten wordt het lokaal nog heter. De zon schijnt flink en er drijven enkele wolkenvelden over. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De industrie in de eurozone is in juli sterker gegroeid dan de maand ervoor, meldt S&P Global. De index steeg van 51,4 naar 51,9, het hoogste niveau sinds april. De fabrieksproductie groeide het snelst in bijna 4,5 jaar. Hoofdeconoom Williamson van S&P Global waarschuwt dat de stijging richting herfst kan afnemen, omdat orders maar marginaal stegen. In juli zijn er via hypotheekdatanetwerk in Nederland in totaal meer dan 55.000 hypotheekaanvragen binnengekomen. Dat betekent een stijging van 1% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee was juli de op één na drukste maand van 2026, terwijl ook het aantal kopers licht toenam. Biologische boeren staan voor een groot probleem. Zonder voldoende kopers is een groene landbouwtransitie onmogelijk. Consumenten kiezen in de supermarkt vaak voor goedkopere producten, waardoor de vraag naar biologische producten achterblijft. De nieuwe stikstofplannen van de overheid klinken veelbelovend, maar zijn zonder marktvraag weinig realistisch. In de Amerikaanse staat Washington hebben natuurbranden minstens 600 gebouwen verwoest en 60.000 mensen gedwongen te evacueren. Het vuur woedt in Spokane County, waar afgelopen weekend de noodtoestand werd uitgeroepen. Er zijn geen gewonden of vermisten gemeld. Senator Cantwell waarschuwde dat de komende dagen uitdagend blijven, omdat het droge weer aanhoudt. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten. En er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De industrie in de eurozone is in juli sterker gegroeid dan de maand ervoor. Dat meldt S&P Global. De index steeg van 51,4 naar 51,9, het hoogste niveau sinds april. Hoofdeconoom Williamson van S&P Global waarschuwt dat de stijging richting herfst kan afnemen, omdat orders maar marginaal stegen. In juli zijn er via hypotheekdatanetwerk in Nederland in totaal meer dan 55.000 hypotheekaanvragen binnengekomen. Dat is een stijging van 1% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee was juli de op één na drukste maand van 2026, terwijl ook het aandeel kopers licht toenam. Biologische boeren staan voor een groot probleem. Zonder voldoende kopers is een groene landbouwtransitie onmogelijk. Consumenten kiezen in de supermarkt vaak voor goedkopere producten, waardoor de vraag naar biologische producten achterblijft. De nieuwe stikstofplannen van de overheid klinken veelbelovend, maar zijn zonder marktvraag weinig realistisch. En Louis van Gaal is bereid met de KNVB in gesprek te gaan als hem wordt gevraagd bondscoach te worden, meldt de Telegraaf. Nu Van Gaals gezondheidsproblemen achter hem liggen, voelt hij zich fit en het bondscoachschap zou ideaal zijn, omdat hij dan niet elke dag op het veld hoeft te staan, maar alleen tijdens interlandperiodes. De 74-jarige Van Gaal was eerder bondscoach op het WK van 2014 in Brazilië en 2022 in Qatar, maar was nog nooit bondscoach op een EK. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Taliban promoten Afghanistan als toeristische bestemming. Dat gebeurt door investeringen in hotels en opleidingen, waarbij 400 studenten zijn afgestudeerd aan het Instituut van Toerisme in Kabul. Het aantal buitenlandse bezoekers steeg naar meer dan 9000 per jaar, maar terreurorganisatie IS doodde in 2024 3 Spanjaarden in Bamyan. Nederland geeft nog steeds een negatief reisadvies. Aung San Suu Kyi, de 81-jarige voormalig leider van Myanmar, die sinds 2021 gevangen zit na een coup, heeft voor het eerst in 2,5 jaar een bezoek gekregen van het Internationaal Comité van het Rode Kruis. Haar zoon Kim Aris noemt dit een eerste stap, maar wil onafhankelijke bevestiging van haar welzijn. Louis van Gaal is bereid met de KNVB in gesprek te gaan als hem wordt gevraagd bondscoach te worden, meldt de Telegraaf. Nu Van Gaals gezondheidsproblemen achter hem liggen, voelt hij zich fit en het bondscoachschap zou ideaal zijn, omdat hij dan niet elke dag op het veld hoeft te staan, maar alleen tijdens de interlandperiodes. Van Gaal was eerder bondscoach op het WK van 2014 in Brazilië en 2022 in Qatar, maar was nog nooit bondscoach op een EK. En de Amerikaanse influencer Olivia Silvies heeft de Nederlandse advocaat Sebas Dijkstra ingeschakeld na een vermeende mishandeling door een Nederlander. Vorige week vertelde ze haar 473.000 volgers dat de man een glas naar haar gezicht gooide nadat zij zijn handtastelijkheden had afgeweerd. Ze toonde ook een foto van zijn paspoort. Het weer dan nog, het is vrijwel overal tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten, bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. En ook vanavond is het nog lang zeer warm en zonnig. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten. En er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Taliban promoten Afghanistan als toeristische bestemming. Dat gebeurt door investeringen in hotels en opleidingen, waarbij 400 studenten zijn afgestudeerd aan het Instituut van Toerisme in Kabul. Het aantal buitenlandse bezoekers steeg naar meer dan 9000 per jaar, maar terreurorganisatie IS doodde in 2024 3 Spanjaarden in Bamyan. Nederland geeft nog steeds een negatief reisadvies. Aung San Suu Kyi, de 81-jarige voormalig leider van Myanmar, die sinds 2021 gevangen zit na een coup, heeft voor het eerst in 2,5 jaar een bezoek gekregen van het Internationaal Comité van het Rode Kruis. Haar zoon Kim Aris noemt dit een eerste stap, maar wil onafhankelijke bevestiging van haar welzijn. Louis van Gaal is bereid met de KNVB in gesprek te gaan als hem wordt gevraagd bondscoach te worden, meldt de Telegraaf. Nu Van Gaals gezondheidsproblemen achter hem liggen, voelt hij zich fit en het bondscoachschap zou ideaal zijn, omdat hij dan niet elke dag op het veld hoeft te staan, maar alleen tijdens de interlandperiodes. Van Gaal was eerder bondscoach op het WK van 2014 in Brazilië en 2022 in Qatar, maar was nog nooit bondscoach op een EK. En de Amerikaanse influencer Olivia Silvies heeft de Nederlandse advocaat Sebas Dijkstra ingeschakeld na een vermeende mishandeling door een Nederlander. Vorige week vertelde ze haar 473.000 volgers dat de man een glas naar haar gezicht gooide nadat zij zijn handtastelijkheden had afgeweerd. Ze toonde ook een foto van zijn paspoort. Het weer dan nog, het is vrijwel overal tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten, bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. En ook vanavond is het nog lang zeer warm en zonnig. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten. En er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het nieuws.
1: Achteraansluiten, de soundtrack van de file.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: I got a feeling and I got a feeling dat het 4 uur is, dus tijd voor...
1: Feestje in de file met Achteraansluiten.
0: Ja, welkom bij deze zomereditie van Achteraansluiten. De hele maand augustus zul je mij horen, Hugo tussen 4 en 6, hier op Girl Power Radio. Ja, en al de collega's zijn op vakantie, dus ja, je moet het met mij doen. Maar geen co-host is niet getreurd hoor, want ik ben niet zielig, jij bent niet zielig, want wij hebben elkaar. En jij bent er namelijk ook. Dus laat even weten hoe jij erbij zit op deze prachtige maandagmiddag. Misschien zit je wel met een cocktail in je klauwen te vegeteren op een tuinstoel. Of keihard te zwoegen in een leeg kantoor terwijl je collega's allemaal naar de Malediven op vakantie zijn. Laat het even weten. Wat doe jij? 0634606464. Of kijk even in de Twitch. Dan kunnen we gelijk even chatten. Dat is ook wel zo gezellig. En dan maken wij er een prachtige maand augustus van. Tot 6 uur ga ik de powerplaten met je doornemen. Ik wil het even hebben over body positivity. Want ik schaam me eerlijk gezegd een klein beetje voor mijn medemannen. Maar dat ga ik je zo vertellen. En verder is er nog een fantastisch zomerpakket te winnen. En ik neem je ook mee de muzikale grens over. We gaan vandaag op reis naar Frankrijk. Dat allemaal straks. We hebben natuurlijk ook nog gewoon goede muziek. Muse komt voorbij. ABBA komt voorbij. The Offspring komt voorbij. En Ferrari. James Hype.

0: Bon Jovi. Always hier op Girl Power Radio.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Ja, ik wil toch even wat kwijt. Te dik, te dun, te lang, te kort, te oud, te uitdagend of juist niet seksueel genoeg. Dat zijn allemaal van die opmerkingen die vrouwelijke artiesten vaak over zich heen krijgen. En veelal van mannen. En ja, ik word daar een beetje ongemakkelijk van, moet ik heel eerlijk zeggen. Want het zorgt er niet alleen voor dat ik niet zo snel meer durf te zeggen dat ik iemand heel aantrekkelijk vind, omdat ik bang ben dat het dan te veel over het lichaam gaat. Maar we raken er ook gewoon artiesten mee kwijt. En dat is nu weer aan de hand. Het is namelijk zo dat Ariana Grande voorlopig even gaat stoppen na 1 september. Ze gaat er even tussenuit. En dat komt door al die kritiek die zij krijgt. Dat ze te dun zou zijn voor filmopnames. Of juist voor een bepaalde musical. Ik weet gewoon niet zo goed wat ik daarmee moet. En ik zat er net achter de schermen ook over te praten met collega's van Girl Power Radio. Van wat moet ik hier nou mee? Moet ik hier nou wat van gaan zeggen of niet? Want ik ben tenslotte een man. Maar aan de andere kant, ik erger me kapot. En zeker als ik dit nieuws dan ook weer zie, dan denk ik, ja, zij is niet de eerste. Kesha kreeg namelijk heel veel kritiek over zich heen, over haar lichaam. Adele natuurlijk, die kreeg heel veel kritiek over haar lichaam. Selena Gomez. En ga zo maar door. Zo zijn er ontzettend veel voorbeelden van vrouwen die daar kritiek krijgen op hoe ze eruit zien. Terwijl mannelijke artiesten vaak worden bekritiseerd op wat ze doen. En ik weet niet hoe ik dit moet gaan oplossen. Ik wilde dit alleen eventjes uitspreken omdat ik denk dat er wel echt verandering in moet gaan komen. Want dit kan natuurlijk zo niet. Want op deze manier raken we steeds meer artiesten kwijt. En dus ik wilde er wel iets over zeggen. Nou, dat heb ik dus bij deze gedaan. Maar ja, wie ben ik? Ik ga in ieder geval mijn mannelijke vrienden erop aanspreken als ze weer eens een opmerking maken over het lichaam van een vrouw. Ik hoop dat de medemannen die naar mij luisteren op dit moment dat ook gaan doen. En voor de vrouwen heb ik ook nog wel iets. Ik zelf ben niet helemaal in de positie om te gaan vertellen dat je goed bent zoals je bent. Ik ben tenslotte een man. Ik weet niet hoe het is om vrouw te zijn. Maar Kate Winslet, die kan dat wel. En die zei namelijk in 2017 over de shit die zij over zich heen kreeg het volgende. Ze stond op een Wii-conventie en daarin vertelde ze over wat ze over zich heen kreeg. En daar zei ze dit.
2: But this unkindness made me feel truly horrendous. I felt I wasn't enough. I wasn't good enough. I didn't look right. And all because I didn't fit into someone else's idea of perfect. I had to ignore the negative comments. I had to believe in myself. I had to choose to rise above it all. And I had to work hard. You have to be indestructible to do what you love. And believe that you are worth it.
0: Juist. Geloven dat je het waard bent. Doe dat alsjeblieft, dames. Echt waar. Laat je niet uit het veld slaan. En ik zal mijn best doen om mijn mannen wat beter op te voeden.

0: Nou, dat is duidelijk.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Elke zomer komt een artiest wel met een nummer waar de zon van gaat stralen. Je weet wel, echt zo'n zomerhit. Zo'n track waar de ijsklontjes van in je glas gaan rinkelen. En dat je het duingras ziet wapperen. Oftewel gewoon echt zo'n zomerhit. En we kunnen allemaal van de afgelopen jaren nog wel de zomerhits bedenken. Dit jaar zijn er ook weer een aantal. Die Die is bijvoorbeeld, heeft ook met het WK te maken natuurlijk. Maar als we verder terug in de tijd gaan, bijvoorbeeld 1945, dat is zo vlak na de oorlog. Welke track hadden we toen? Wat was toen de zomerhit? Of weet je die nog van 2003? Ja, precies dat gaan we onderzoeken in de zomerhit. En elke dag zwengel ik terug naar een zomer van toen. En de track die daaruit komt, die gaan we natuurlijk draaien. Dus ik zou zeggen, ik heb hier een rad staan. Daar staan een aantal jaartallen op. Als we dan die gehad hebben, dan komt er een nieuw jaartal op. En zo kunnen we eigenlijk de hele zomer lang, tijdens de zomereditie van Achteraansluiten, een muzikale tijdreis gaan maken. Daar komt het eigenlijk op neer. Goed, ik ga even aan het rad draaien. Op dit moment staan er verschillende jaartallen op. Als je via Twitch meekijkt, dan kun je zien welke jaartallen er allemaal op staan. Zo staat er van alles op eigenlijk. En we gaan eens kijken waar we gaan terechtkomen als we een zwengel geven aan dit rad. Ik ga eens even kijken naar dat rad toe. Eens even zien. Dan ga ik

beter kunnen voorbereiden. Ja, hier is hij. Je kent hem sowieso. Hij wordt nog steeds wel vaak gedraaid. Het is Soca Boys met Follow the Leader. Ja, de echte

0: Soca Boys, de zomerhit van 98. Het jaar dat wij in Nederland de eerste vrouwelijke voorzitter in de Tweede Kamer kregen. En de Soca Boys is wel interessant. Die werden opgericht om soca muziek wat gangbaarder te maken hier in Europa. Nou, dat is wel gelukt met deze track. Dit was de zomerhit uit 98 dus.
1: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan nauwelijks files vanmiddag. Alleen op de A9 bij de werkzaamheden bij de Wijkertunnel. Ongeveer een kwartier oponthoud vanaf Haarlem. Op de A12 voor Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens ook een kwartier. En door een ongeluk.

0: Ongeluk file op de A15 Gorkum-Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. Daar is de vertraging 10 minuten. De rechterrijstrook is dicht.
1: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zing het naar huis met achteraansluiten op Girl Power Radio.

1, 2, 3, 1, 2. Ja, het klinkt alsof ik Disco Klee heb en niet tot 4 kan tellen. Nee, dat is het niet. Maar 1, 2, 3, 1, 2 is op dit moment echt het belangrijkste getal dat je even moet gaan onthouden, echt waar. Het is namelijk voor volgende week woensdag. Dan is namelijk een zonsverduistering, mocht je het gemist hebben. Dat is echt best wel bijzonder. Het is namelijk de meeste verduisterde zon sinds 1999. De zon wordt namelijk volgende week woensdag voor 90% verduisterd in Nederland. En dat wil je natuurlijk niet missen, want ja, de volgende die is pas over 109 jaar. En dat is in Utrecht. Dus zorg er maar voor dat je er dan nog bent. Om 7 uur volgende week woensdag, dan moet je even het wekkertje zetten om de hemel in te turen. Het probleem is, je kan het maar 2 keer doen, de hemel in turen. 1 keertje met je linkeroog en 1 keertje met je rechteroog en daarna ben je blind. Want in de zon kijken is ongeveer een beetje hetzelfde als een breinaald in je oogkas boren. Je wordt er gewoon ontzettend blind van. Dus daarom kun je nu dus overal van die eclipsbrilletjes kopen. Als er ergens iets verkocht kan worden, dan springen daar natuurlijk heel veel commerciële partijen op af. En dan moet je maar net voor zorgen dat je de juiste hebt. En daarom is dat 1, 2, 3, 1, 2 zo ontzettend belangrijk. Want dan weet je namelijk zeker dat je goed zit. Keurmerk 1, 2, 3, 1, 2 voor die Eclipse-brilletjes. Ja, als je die bestelt, dan zit je sowieso goed. Dus zorg ervoor dat je het onthoudt. 1, 2, 3, 1, 2. Bestellen kan nog, dan is hij op tijd.

0: Cat's Eye Animal, de powerplaat van deze week.
1: Feestje in de file met achter aansluiten.
0: En als je de powerplaat hoort van deze week, dan weet je dat we de powerplaat kanshebbers van volgende week ook weer even met je gaan doornemen. Iedere week hebben we namelijk 3 kanshebbers, 3 bangers, 3 fantastische platen die wellicht de kans maken om powerplaat van volgende week te worden. Het zijn vaak hele nieuwe tracks. Je hoort ze dan hier ook als eerste en je kan erop stemmen. Via onze website www.girlpowerradio.nl kun je zo 2 keer klikken en dan heb jij gewoon al gestemd. We hebben geen gegevens van je nodig, helemaal niks, alleen jouw mening. Welke vind jij het aller lekkerst? Nou, we hebben deze week ook weer 3 kanshebbers voor je. Ik ga ze allemaal bij langs het komende kwartier. En we beginnen met een track van, ja, wat zou ik zeggen, een nog niet al te grote artiest. Maar daar gaat denk ik wel verandering in komen. Ik heb het over Molly. Ze is een Ghanese-Amerikaanse zangeres en songwriter. Ze brak eerder al door met een wereldwijde viral hit Girls Love Money. Dat deed ze niet alleen, dat deed ze samen met Amare en Kali Uchis. Ze is energiek, ze is super zelfverzekerd en ze is gedreven door hypnotiserende afrobeats. Het is speels, het is lekker. Je gaat het zo meteen allemaal horen. En deze track, die heet 911 Call the Law, gaat over het bewaken van je eigen grenzen en onafhankelijkheid. Het is een knipoog naar het inroepen van hulp eigenlijk wanneer je iemand je energie probeert te verstoren. Nou, ik vraag me af of er mensen haar energie kunnen verstoren als je dit hoort. Want 911 Call the Law van Molly is een heerlijke plaat die jij hier moet horen.
2: Kanshebber nummer 1.

0: ik heb zeker de speakers wat harder gezet. En ik hoop niet dat er nog meer barsten in het raam zijn terechtgekomen. Want jeetje, wat een lekkere plaat is dit. Je hoorde inderdaad Caldela van Molly. Een fantastische artiest. We hebben nog meer powerplaat kanshebbers voor jou. Namelijk nog twee, om precies te zijn. En deze ken je misschien wel. Althans, niet deze uitvoering, maar wel het origineel. Of misschien het eerder gesampelde versie. Ik heb het over Just a Little van Juste en Sam Harper. Juste is ook een opkomende naam binnen de elektronische dance- en popscene. En het is een vrij moderne en stijl die hij heeft, maar... Ja, hij pakt wel oude tracks om ze in een nieuw jasje te knallen eigenlijk. Zo heeft hij een artiest, Brenda Russell, genomen. Die had een hele goede track, als je het mij vraagt. Piano in the Dark uit 1988. Nou, daar zijn de Bingo Players al een keer eerder opgesprongen. Die hebben toen Cry Just a Little gemaakt en... Juste en Sam Harper dachten, weet je, dat kunnen wij ook. Wij kunnen deze track nog een keer uit het slijk trekken en onze eigen versie ervan maken. Nou, dat hebben ze gedaan. Het is een plaat geworden die heet Just a Little, Juste en Sam Harper dus. En die is kanshebber op Powerplaat van volgende week. En ben jij nou ook zo'n fan van deze plaat? Vergeet dan niet even te stemmen via de website www.girlpowerradio.nl. Ja, twee keer klikken en wij weten wat jij het lekkerst vindt. Dit is just a little, Juste en Sam Harper hier op Girl Power Radio bij Achter Aansluiten.
1: Kanshebber nummer 2.

0: kanshebber nummer 2, Just a Little, Just a Sam Harper.
1: Feestje in de file met achter aansluiten.
0: Ja, en als je nou goed kan tellen, dan tel je nu tot 2 en hebben we er nog eentje te gaan. En ben je net ingeschakeld, dan heb je geen idee waar ik het over heb. Nou, we zijn de kanshebber powerplaten van volgende week weer eventjes aan het doornemen. Het is weer maandag, dus we hebben 3 nieuwe kanshebbers voor jou waar jij op kan stemmen. En als je er op stemt en veel mensen met jou, dan draaien wij die volgende week de hele week lang super vaak op deze zender. Dus ja, dat is een win-win situatie voor jou en voor ons. Want het is vaak heerlijke muziek. De laatste kanshebber die ik voor je heb is van D.O.D. en Izzy Bizou. En D.O.D., Dan O'Donnell heet hij, is een Britse DJ-producer die je misschien wel kent van So Much In Love en I Won't Forget You. Maar ze hebben nu de handen ineengeslagen met Izzy Bizou. En dat is ook wel een bijzondere. Die is namelijk meegeweest met het voorprogramma van Coldplay en Sam Smith. En ze heeft ook eerder samengewerkt met David Guetta. Dus het is zeker geen kleine naam. En ze maken ook grote muziek. In dit geval gaat het over een track die, ja, misschien ken je het wel, dat je eigenlijk denkt, deze persoon, oh, die is zo aantrekkelijk. Maar ik moet er eigenlijk wat afstand van nemen, want ja, het is niet helemaal goed als wij samen in die relatie stappen. Maar ja, die aantrekkingskracht is zo heftig. Oh, wat doe je dan? Wat doe je dan? Wat doe je dan? Nou, voorzichtig aan. Dat is wat je doet. En dat is ook wat zij in een track hebben gepompt. D.O.D. Izzy Bizou met de track Careful als kanshebber op de powerplaat nummertje 3.

Carol Full? Ga je voor Just a Little of ga je naar voor 911 Call the Law? Dat is de vraag voor de powerplaten van deze week. Jij kan erop stemmen via de website. En heb je dat nog niet gedaan? Doe dat dan nu. Heel goed. En als we de powerplaat hebben gehad, dat zijn namelijk altijd van die lekkere nieuwe tracks. Dan gaan we ook altijd weer even terug in de tijd. We gaan terug naar 1995. En misschien als je de eerste tonen al hoort, dan denk je, oh ja, eigenlijk, ja, hoe zou ik het zeggen? Een beetje de eindbazen van de Golden Age van de hip-hop. 1995, de Fugees. Fugila, ja, heerlijk toch? Och, een beetje de bad boy uithangen. Of de bad girl, moet ik eigenlijk zeggen. Wat een meesterwerk.

0: zei het toch. Wat een fijne plaat. Wat een lekkere track. Fujila van de Fugees. Je luistert nog steeds naar Achter Aansluiten tot 6 uur. Hugo is mijn naam. Zometeen gaan we de grens over. We gaan naar Frankrijk in een muzikale reis. Je kan mooie prijzen winnen door te raden wat er in mijn koffer zit. En Doe Maar komt eraan. Doe dat maar. Nu eerst het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Taliban promoten Afghanistan als toeristische bestemming. Dat gebeurt door investeringen in hotels en opleidingen, waarbij 400 studenten zijn afgestudeerd aan het Instituut van Toerisme in Kabul. Het aantal buitenlandse bezoekers steeg naar meer dan 9000 per jaar, maar terreurorganisatie IS doodde in 2024 drie Spanjaarden in Bamyan. Nederland geeft nog steeds een negatief reisadvies. Aung San Suu Kyi, de 81-jarige voormalig leider van Myanmar, die sinds 2021 gevangen zit na een coup, heeft voor het eerst in 2,5 jaar een bezoek gekregen van het Internationaal Comité van het Rode Kruis. Haar zoon Kim Aris noemt dit een eerste stap, maar wil onafhankelijke bevestiging van haar welzijn. Louis van Gaal is bereid met de KNVB in gesprek te gaan als hem wordt gevraagd bondscoach te worden, meldt de Telegraaf. Nu Van Gaals gezondheidsproblemen achter hem liggen, voelt hij zich fit en het bondscoachschap zou ideaal zijn, omdat hij dan niet elke dag op het veld hoeft te staan, maar alleen tijdens de interlandperiodes. Van Gaal was eerder bondscoach op het WK van 2014 in Brazilië en 2022 in Qatar, maar was nog nooit bondscoach op een EK. En de Amerikaanse influencer Olivia Silvies heeft de Nederlandse advocaat Sebas Dijkstra ingeschakeld na een vermeende mishandeling door een Nederlander. Vorige week vertelde ze haar 473.000 volgers dat de man een glas naar haar gezicht gooide nadat zij zijn handtastelijkheden had afgeweerd. Ze toonde ook een foto van zijn paspoort. Het weer dan nog, het is vrijwel overal tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. En ook vanavond is het nog lang zeer warm en zonnig. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten. En er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Ridderkerk ook 10 minuten oponthoud. A28 Amersfoort-Utrecht bij Soesterberg 10 minuten door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En op de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen bij Rilland is de vertraging 20 minuten door een vrachtwagen met pech. Ook daar is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Je luistert nog steeds naar Achter Aansluiten. Het leukste fileprogramma van Nederland.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: achter aansluiten. De soundtrack van de file.
1: Ja, tot 6 uur ben ik er nog helemaal bij. Hallo, mijn naam is Hugo en welkom terug bij deze zomereditie van Achter aansluiten. Het is een beetje leger in de studio dan normaal, maar ik doe het namelijk in mijn eentje, want al mijn lieftallige collega's zijn lekker op vakantie. Nou, en terecht. Ik ben ook wel benieuwd hoe jij erbij zit op deze mooie, mooie maandagmiddag. Misschien ben je wel luid vloekend een IKEA-meubel in elkaar aan het zetten. Of ben je net met ledenogen je bankrekening aan het bekijken omdat je net die vakantie hebt geboekt en dus nog gaat. Geen zorgen, ik help je door de dag heen. Maar ik ben wel heel nieuwsgierig wat je doet. Laat het even weten via 0634606464 of via de Twitch. En dan, dan kunnen we gelijk een beetje chatten. Dat is wel zo gezellig. Dan houden we elkaar lekker bezig. Dat is ontzettend leuk. Ik heb heel veel goede muziek voor je tot 6 uur. Zoals Eros Ramazzotti. Oh, die had je niet verwacht, hè? Of, wie hebben we nog meer? Mano Negra, One Republic. En ik had je nog net voor het nieuws deze beloofd. Dus die gaan we natuurlijk dan ook voor je draaien. Oh, ja, ik heb al gelijk zin om heel te hard te gaan. Alleen, ja, het is zo warm. Dus ik blijf denk ik maar gewoon een beetje met mijn hoofd heen.

0: Van Eros Ramazzotti in 1993 origineel uitbracht. Ja, toen was het natuurlijk al een ontzettende banger. Alleen, ja, er waren niet zo heel veel mensen die het konden verstaan. Want ik kan me voorstellen dat niet iedereen Italiaans sprak. Tina Turner hoorde het en die dacht, hey, hier wil ik wel aan meedoen. Bovendien ben ik ontzettende fan van Eros Ramazzotti. Dus toen hij een album ging maken waar al zijn werk op stond, toen zei Tina, weet je, ik wil wel graag meedoen. En dan maak ik het gelijk wat beschikbaar voor een groter publiek. Nou, en dat was deze versie 4 jaar later.
1: Feestje in de file met Achter aansluiten.
0: Als je op vakantie gaat, dan neem je een koffer vol spullen mee. Maar ja, ik blijf hier de hele zomer en ik heb daarom een koffer zonder spullen. Of tenminste, er zit één ding in deze koffer. Ik heb hier een klein oranje koffertje. En als je via de Twitch meekijkt, dan kun je zien welke koffer ik in mijn handen heb. In dit koffertje zit één voorwerp. Ik ga niet zeggen wat het is, maar het is duidelijk dat het in een koffertje past. Van ongeveer 30 centimeter lang en een centimeter of 20 breed. Dus het is in ieder geval kleiner dan dat. Ik ga er zo mee schudden. En als jij raadt wat hierin zit, dan win jij een Girl Power Radio waaier en een Girl Power Radio mok. Zodat jij lekker van je ijskoffie kunt genieten en daarbij jezelf een beetje cool kunt houden. Dus luister goed. Het is tijd voor de coverquiz. En als jij raadt wat erin zit, dan is dat prijzenpakket voor jou. Goed, ik ga hem zo meteen even één keertje schudden. En dan ben ik heel benieuwd of jij weet wat het is. Spits je oren. En dan ben ik heel benieuwd. Komt-ie. Even zien. Ben je er klaar voor? Ja, wat zou dat dan zijn? Zal ik het nog een keertje doen? Ja, wat zit er in die koffer? Raad jij wat erin zit, dan win jij de Girl Power Radio Wire en de mok. Goed om van je zomer door te komen. Laat het even weten via de Twitch, dat mag. Maar je mag ook gewoon appen naar 0634606464. En wie weet, win jij dan wel die fantastische zomergoodies.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Now that we found love. Precies, dat zeg ik. Heavy D en The Boys. En hierbij achter aansluiten. Tot 6 uur spelen we nog steeds Wat zit er in die koffer? Het is nog niet goed geraden hoor. Er zijn al wel een aantal antwoorden binnengekomen, maar het is nog niet goed geraden. Wat zit er in die koffer? Ik laat het nog een keertje horen. Als jij het goede antwoord weet, dan kun je dat appen naar 0634606464. En dan win jij van die heerlijke Girl Power Radio Zomer Goodies.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 40 kilometer file. Staan eigenlijk alleen maar files met een bijzondere oorzaak. Zoals op de A5 Hoofddorp Amsterdam. De weg is helemaal dicht net voor de aansluiting met de A10 door een ongeluk. Je kunt omrijden over de A9, de A4 en de A10. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterbergen is de vertraging 10 minuten door een auto met pech. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A28 Amersfoort-Utrecht bij Soesterberg 10 minuten vertraging door een ongeluk. Daar is ook de rechterrijstrook dicht. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Kuik ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Achteraansluiten, de soundtrack van de file.

0: Ja, dat is ook maar het beste wat je kan doen op zo'n dag. Even rustig aandoen, niet vergeten te drinken, insmeren als je naar buiten gaat en die ventilator lekker op je gezicht richten.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: We gaan de grens over. Ja, de hele zomer ga ik je meenemen met achteraansluiten hier op Girl Power Radio. Op een muzikale reis over de wereld. Iedere dag bezoeken we een nieuw land waar we de muzikale hit van dat moment eventjes onder de loep gaan nemen. Ik zou zeggen, verbreed je muzikale kennis en misschien leer je zelfs nog eens wel eens wat paar woorden uit die taal, uit een vreemde taal. Nou, vandaag gaan we naar de meest populaire vakantiebestemming van ons en wij als Nederlanders. We gaan namelijk naar Frankrijk. En Frankrijk, ja, dat ken je natuurlijk van de lavendelvelden in de Provence, tot de glitter en glamour van de Côte d'Azur. En voor je smaakpapillen biedt Frankrijk natuurlijk romige camembert, croissantjes en escargots. Ook grote modemerken als Chanel, Dior en Louis Vuitton komen uit Frankrijk. Maar dan hebben we het nog niet eens gehad over de schilders als Monet, Matisse of Renoir, oftewel... Frankrijk is een soort culturele hotspot waar je u tegen zegt. Echt, zeg Frankrijk en zeg mode, zeg eten, zeg... Ja, eigenlijk alles. Alleen verstaan ze je dan niet, want ja, het is ook geen Frans. Maar Frankrijk kent op muzikaal gebied ook vrij veel grote namen. Met bijna 70 miljoen inwoners is Frankrijk namelijk een soort kraamkamer voor muzikale goden. Bijvoorbeeld Edith Piaf of Jacques Brel, Daft Punk, David Guetta, Maître Gims voor de jongere generatie. Maar er is één Franse godin en die ga ik je vandaag laten horen. Die hoort zeker in het rijtje thuis die ik net noemde. Ze kwam uit hele jonge leeftijd naar Frankrijk vanuit Mali met haar ouders. Ze stortte zich op de muziek en bereikte als eerste Franstalige zangeres miljarden streams. Op platforms als Spotify en op YouTube. En daarmee versloeg ze zelfs Edith Piaf. Met streams, nou ja, niet in Edith Piaf tijd, maar wel qua aantal, nou ja, gewoon aan minuten luistertijd. Het is geen Franse chanson, dat kan ik je wel vertellen. Maar het is wel een muzikale trip naar onze Franse vrienden. Het is een echte powervrouw als je het mij vraagt. Eentje van de hoogste plank. Het is een powervrouw die Frankrijk op zijn kop zette. Ik heb het over Aya Nakamura, Sexy Nana.

0: Tease Me, Chaka de Mousse en... Ik wou dat ik hier nooit aan begonnen was. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe ik het uitspreek. Pliers?
1: Feestje in de file met achteraansluitend.
0: Reizen zonder muziek. Laat ik het daar maar over hebben. Is als koffie drinken zonder cafeïne. Je vraagt je eigenlijk af, ja, waarom ben je er überhaupt aan begonnen? Nou, en daarom hebben wij de Roadtrip playlist voor jou. Wij zetten hier allemaal al onze medewerkers van Girl Power Radio. Iedereen die hier ook maar een beetje aan verbonden is, die zetten er af en toe een nummertje in. En zo maken wij langzamerhand de playlist die niet kan ontbreken tijdens jouw reis. Ja, of je nou in de auto gaat of in het vliegtuig, het maakt niet uit. Muziek maakt het echt veel beter. En ik mag dan misschien wel in mijn eentje in de studio zitten, maar die roadtrip playlist wordt gewoon aangevuld van iedereen die gewoon of op vakantie is, of thuis aan het werk, of hier heel hard aan het beunen op de redactie. Zoals Danique vandaag, die zit hier op dit moment op de redactie en die stuurde mij een berichtje of ik alsjeblieft het volgende nummer zou willen toevoegen aan de roadtrip playlist.
2: Hoi Hugo, ik heb weer een nummer van onze roadtrip playlist. Namelijk Baggy Trousers van Madness. Want altijd als ik met mijn vader in de auto zit en dit nummer voorbij komt, gaat de muziek hard, raampjes open en schreeuwen we allebei keihard mee.
0: Nou, en dat snap ik heel goed. Dus van ons voor de roadtrip playlist, Baggy Trousers.

Speciaal van Danique voor de GoPro Radio Rotary Playlist Baggy Trousers van Madness. En vraag je nou af, waar is die playlist eigenlijk te vinden, Hugo? Nou, dat kun je gewoon heel makkelijk vinden via onze website www.girlpowerradio.nl. Een beetje naar beneden scrollen en daar zie je dan die playlist staan. Ja, voeg hem even toe, hè, want er zitten echt goede tracks tussen.

0: Ain't Worry, One Republic, hier bij Gulpa Radio, achter aansluiten.
1: Feestje in de file, met achter aansluiten.
0: Als je omhoog hebt gekeken afgelopen dagen, ik weet niet of je dat vaak doet hoor, maar ik zo nu en dan, dan zie je soms van die imposante beesten voorbij komen die je misschien vorig jaar en het jaar daarvoor wat minder vaak zag. Dat zijn namelijk de ooievaars. Hij is terug van weg geweest. Ja, ik vind het echt vette beesten met die zwarte puntjes aan hun vleugels, een oranje snavel. Ze zijn voor kikkers een stuk minder vriendelijk en ook voor andere kuikens zijn het echt best wel heftige beesten. Ze doorboren ze je met die gigantische snavel. Maar goed, voor ons als mensen worden ze gezien als geluksdragers. Ik bedoel, ze brengen tenslotte kindjes, hè? Dat zeggen we dan. Tenminste, nou ja, we weten allemaal dat dat niet helemaal waar is, dat kinderen van de ooievaars afkomen. Maar goed, het is altijd wel een leuk verhaal en ik heb me dus heel lang afgevraagd, hoe kan het nou eigenlijk dat wij de ooievaar dus zo zien als een kinderbrenger, zeg maar. Nou, dat komt dus al uit 1873, namelijk door, en daarvoor trouwens ook al, maar er is een sprookje was er namelijk, geschreven door Hans Christian Andersen, 1839 moet ik zeggen. En daar had de ooievaar echt zo dat beeld van die komt de kinderen brengen. Nou, dat komt ook niet helemaal uit de lucht gegrepen, want ik ben helemaal in de ooievaargeschiedenis gedoken. In de Griekse mythologie was de ooievaar ook al, werd in verband gebracht met vruchtbaarheid. En ook in de Egyptische mythologie was de ooievaar een belangrijk figuur. En er werd eigenlijk de ziel van de mens in verband gebracht met de ooievaar. Ja, de ooievaar is gewoon een ontzettend mythisch wezen. En uit Duitsland, in Duitsland wordt de ooievaar ook al heel lang gezien als kinderbrenger. En daar konden dan in de middeleeuwen, kon je dan als moeder zijnde, kon je dan snoepgoed in de vensterbank leggen om de ooievaar te laten weten dat je een kinderwens had. En de naam ooievaar komt trouwens ook uit het Duits. Het is namelijk in het Hoogduits, in het Oud-Hoogduits, werd dan, ja, ooievaar krijgt dan ot. Dat lijkt dan een heel klein beetje op ooievaar. En dat betekent baren en dragen. Dus het is een soort barendrager, geluksdrager. Nou ja, het komt in ieder geval uit het Hoogduits. En wij hebben dat natuurlijk overgenomen. En tientallen jaren later is het ooievaar zoals we dat nu kennen. Ja, en hij is dus, het gaat goed met hem in Nederland. Hij is weer volop terug. En ik ben er wel blij om. Want als ik hem zie vliegen, dan denk ik toch altijd, ach, wat een prachtig dier. En fijn dat hij weer terug is.

met Waterloo van ABBA is het alweer bijna 6 uur. Ik ga er een eindje aan breien. Dankjewel dat je naar geluisterd hebt. Na 6 uur hoor je zo meteen nog Avril Lavigne, Tambourine. Je hoort Rihanna. Madonna komt voorbij. Met andere woorden, geen enkele reden om die radio uit te zetten. Ik ben er morgen weer om 4 uur. En ik wens jou een hele fijne avond.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Taliban promoten Afghanistan als toeristische bestemming. Dat gebeurt door investeringen in hotels en opleidingen, waarbij 400 studenten zijn afgestudeerd aan het Instituut van Toerisme in Kabul. Het aantal buitenlandse bezoekers steeg naar meer dan 9000 per jaar, maar terreurorganisatie IS doodde in 2024 3 Spanjaarden in Bamyan. Nederland geeft nog steeds een negatief reisadvies. Aung San Suu Kyi, de 81-jarige voormalig leider van Myanmar, die sinds 2021 gevangen zit na een coup, heeft voor het eerst in 2,5 jaar een bezoek gekregen van het Internationaal Comité van het Rode Kruis. Haar zoon Kim Aris noemt dit een eerste stap, maar wil onafhankelijke bevestiging van haar welzijn. Louis van Gaal is bereid met de KNVB in gesprek te gaan als ze wordt gevraagd bondscoach te worden, meldt de Telegraaf. Nu Van Gaals gezondheidsproblemen achter hem liggen, voelt hij zich fit en het bondscoachschap zou ideaal zijn, omdat hij dan niet elke dag op het veld hoeft te staan, maar alleen tijdens de interlandperiodes. Van Gaal was eerder bondscoach op het WK van 2014 in Brazilië en 2022 in Qatar, maar was nog nooit bondscoach op een EK. En de Amerikaanse influencer Olivia Silvies heeft de Nederlandse advocaat Sebas Dijkstra ingeschakeld na een vermeende mishandeling door een Nederlander. Vorige week vertelde ze haar 473.000 volgers dat de man een glas naar haar gezicht gooide nadat zij zijn handtastelijkheden had afgeweerd. Ze toonde ook een foto van zijn paspoort. Het weer dan nog, het is vrijwel overal tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten, bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. En ook vanavond is het nog lang zeer warm en zonnig. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten. En er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

Woo!

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. In een natuurgebied bij Oostrum in Noord-Limburg woedt een grote brand. Door droogte is extra opgeschaald en zijn blushelikopters ingezet. Ongeveer 21 hectare staat in brand en het vuur is nog niet onder controle. Tussen Boksmeer en Fijnrij rijden daardoor geen treinen. Omwonenden kregen een NL-alert vanwege rook en gevaar. Een 20-jarige man uit Bergen op Zoom is gisteravond aangehouden op verdenking van terrorisme. Hij wordt ervan verdacht zich te willen aansluiten bij ISKP, dat is de Afghaanse tak van de Islamitische Staat. De man had contact met personen die aanslagen aansturen namens die organisatie. De dienst Speciale Interventies hield hem aan. De rechtercommissaris in Rotterdam besliste dat hij 2 weken blijft vastzitten. De Amerikaanse voetbalbond heeft het contract van bondscoach Pochettino verlengd tot het WK van 2030. De 54-jarige Argentijn werd in 2024 aangesteld. Amerika eindigde op het afgelopen WK als groepswinnaar met 6 punten, versloeg Bosnië en Herzegovina in de 16e finales, maar verloor in de 8e finales van België met 1-4. Het Nederlandse kabinet wil dat de Europese Commissie onderzoekt hoe tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta konden binnendringen. Minister Van den Brink eist van de Tweede Kamer een evaluatie. Afgelopen donderdag staken in 24 uur zo'n 50.000 mensen illegaal de grens over, waarbij zeker 72 mensen omkwamen. En dan het weer. Ook vanavond is nog zeer lang warm en zonnig. In de loop van de avond neemt in het zuiden de bewolking toe en kan lokaal een onweersbui voorkomen. Dat kan vannacht ook in het midden en noorden van het land gebeuren. De temperatuur komt vannacht niet onder 20 graden uit. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen om het waterpeil bij de kerncentrale van Cernavoda te verhogen. De brokstukken worden 50 kilometer stroomafwaarts gestort. Door de lage waterstand draait de centrale al op lagere capaciteit. Als de maatregel faalt, moet de centrale donderdag worden stilgelegd. De centrale levert normaal 20% van de Roemeense elektriciteit. Denemarken heeft de vernieuwde dienstplicht vervroegd ingevoerd vanwege de Russische dreiging en spanningen in het Arktische gebied. De dienstplicht duurt nu 11 maanden in plaats van 4 en geldt ook voor vrouwen. Ongeveer 1600 dienstplichtigen, onder wie prinses Isabella, begonnen vandaag met de verlengde dienstperiode van basistraining, welke wordt gevolgd door een operationele dienst. In een natuurgebied bij Oostrum in Noord-Limburg woedt een grote brand. Door droogte is extra opgeschaald en zijn blushelikopters ingezet. Ongeveer 21 hectare staat in brand en het vuur is nog niet onder controle. Omwonenden kregen een NL-alert vanwege rook en gevaar. Een 20-jarige man uit Bergen op Zoom is gisteravond aangehouden op verdenking van terrorisme. Hij wordt ervan verdacht zich te willen aansluiten bij ISKP, dat is de Afghaanse tak van de Islamitische Staat. De man had contact met personen die aanslagen aansturen namens die organisatie. De rechtercommissaris in Rotterdam besliste dat hij 2 weken blijft vastzitten. En dan het weer. Ook vanavond is nog zeer lang warm en zonnig. In de loop van de avond neemt in het zuiden de bewolking toe en kan lokaal een onweersbui voorkomen. Dat kan vannacht ook in het midden en noorden van het land gebeuren. De temperatuur komt vannacht niet onder 20 graden uit. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Op de Schelling zorgt extreme droogte voor problemen met dijkstabiliteit en het grondwaterpeil. Met de Skip Friesland controleert zeedijken extra op scheuren en verbiedt begrazing door schapen. De dijkgraaf waarschuwt dat de grasmat stabiel moet blijven voor het stormseizoen. Het neerslagtekort bedraagt bijna 270 mm en voor de Schelling is dit lokaal ongekend hoog. Tijdens de coronapandemie maakten aanbieders van voedingssupplementen zich massaal schuldig aan valse medische claims door vitamines als bescherming tegen COVID-19 aan te prijzen. De hoge boetes die verkopers hiervoor ontvingen zijn 6 jaar later nog altijd niet voldaan. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen om het waterpeil bij de kerncentrale van Cernavoda te verhogen. De brokstukken worden 50 km stroomafwaarts gestort. Door de lage waterstand draait de centrale al op lagere capaciteit. Als de maatregel faalt, moet de centrale donderdag worden stilgelegd. De centrale levert normaal 20% van de Roemeense elektriciteit. Denemarken heeft de vernieuwde dienstplicht vervroegd ingevoerd vanwege de Russische dreiging en spanningen in het Arktische gebied. De dienstplicht duurt nu 11 maanden in plaats van 4 en geldt ook voor vrouwen. Ongeveer 1600 dienstplichtigen, onder wie prinses Isabella, begonnen vandaag met de verlengde dienstperiode van basistraining, welke wordt gevolgd door een operationele dienst. En dan het weer. Ook vanavond is nog zeer lang warm en zonnig. In de loop van de avond neemt in het zuiden de bewolking toe en kan lokaal een onweersbui voorkomen. Dat kan vannacht ook in het midden en noorden van het land gebeuren. De temperatuur komt vannacht niet onder 20 graden uit. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Ongeveer 80 boeren blokkeerden gisteren de A35 tussen Wierden en Almelo uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De blokkade duurde minder dan een uur, maar veroorzaakte een file van 4 kilometer. De boeren krijgen geen boete omdat hun kentekens afgeplakt waren en de politie onvoldoende informatie heeft. In het Limburgse natuurgebied De Rosmolen bij Oostrom in de gemeente Venray woedt een grote brand van minimaal 21 hectare. De brandweer is zeker nog 6 tot 8 uur bezig met blussen en wordt ondersteund door 3 defensiehelikopters. Ongeveer 300 campinggasten zijn geëvacueerd. Via een NL Alert werden mensen gewaarschuwd om uit de rook te blijven. Op Terschelling zorgt extreme droogte voor problemen met dijkstabiliteit en het grondwaterpeil. Met de Skip Friesland controleert zeedijken extra op scheuren en verbiedt begrazing door schapen. De dijkgraaf waarschuwt dat de grasmat stabiel moet blijven voor het stormseizoen. Het neerslagtekort bedraagt bijna 270 mm en voor Terschelling is dit lokaal ongekend hoog. Tijdens de coronapandemie maakten aanbieders van voedingssupplementen zich massaal schuldig aan valse medische claims door vitamines als bescherming tegen COVID-19 aan te prijzen. De hoge boetes die verkopers hiervoor ontvingen zijn 6 jaar later nog altijd niet voldaan. En dan het weer. Ook vanavond is nog zeer lang warm en zonnig. In de loop van de avond neemt in het zuiden de bewolking toe en kan lokaal een onweersbui voorkomen. Dat kan vannacht ook in het midden en noorden van het land gebeuren. De temperatuur komt vannacht niet onder 20 graden uit. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Radio voor de Randstad. Dit is Girl Power.
1: Hé, hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Amerikaanse president Donald Trump bekritiseerde oliemaatschappijen vanwege buitensporige winsten door gestegen olieprijzen. ExxonMobil en Chevron boekten hun hoogste kwartaalwinsten sinds 2022, terwijl Shell de hoogste kwartaalwinst in jaren rapporteerde. De olieprijzen stegen in het tweede kwartaal met meer dan 25% nadat Iran de export via de Straat van Hormuz sterk beperkte. De Franse chef-kok Jean Imbert is aangehouden nadat 3 ex-partners hem beschuldigen van huiselijk geweld. Imbert ontkent alle beschuldigingen en leverde bewijs van zijn onschuld. Eerder deden 4 vrouwen anoniem hun verhaal in tijdschrift Elle. Imbert won in 2012 het tv-programma Top Chef en bezat 2 restaurants met een Michelinster. Ongeveer 80 boeren blokkeerden gisteren de A35 tussen Wierden en Almelo uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De blokkade duurde minder dan een uur, maar veroorzaakte een file van 4 kilometer. De boeren krijgen geen boete omdat hun kentekens afgeplakt waren en de politie onvoldoende informatie heeft. In het Limburgse natuurgebied De Rosmolen bij Oostrom in de gemeente Venray woedt een grote brand van minimaal 21 hectare. De brandweer is zeker nog 6 tot 8 uur bezig met blussen en wordt ondersteund door 3 defensiehelikopters. Ongeveer 300 campinggasten zijn geëvacueerd. Via een NL Alert werden mensen gewaarschuwd om uit de rook te blijven. En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Morgen opnieuw warm en veel zon. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: het nieuws, ik ben Sander Verschoor. 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij een rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10 en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd door 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Na jaren van vertragingen heeft luchtvaarttoezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De certificering liep vertraging op na twee crashes in 2018 en 2019, waarbij 346 mensen omkwamen. Binnenkort worden de eerste toestellen geleverd aan Southwest Airlines. Het aandeel Boeing steeg bijna 8%. De Franse chef-kok Jean Imbert is aangehouden nadat drie ex-partners hem beschuldigen van huiselijk geweld. Imbert ontkent alle beschuldigingen en leverde bewijs van zijn onschuld. Eerder deden vier vrouwen anoniem hun verhaal in tijdschrift Elle. Imbert won in 2012 het tv-programma Top Chef en bezat twee restaurants met een Michelinster. Ongeveer 80 boeren blokkeerden gisteren de A35 tussen Wierden en Almelo uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De blokkade duurde minder dan een uur, maar veroorzaakte een file van 4 kilometer. De boeren krijgen geen boete omdat hun kentekens afgeplakt waren en de politie onvoldoende informatie heeft. En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

naar het kapitein. Als je lichaam en parfumetjes en douchets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet. Je moet zoeken, ik breng iets aan mijn moeder. Ze gaat Zanzibar met zusjes, leef met anderen.

0: Nieuws, ik ben Sander Verschoor. Louis van Gaal staat open voor een gesprek met de KNVB als hij wordt benaderd als bondscoach. De 74-jarige oud-trainer liet aan Voetbal International weten de KNVB graag te helpen en ziet kansen met de huidige selectie. Van Gaal was eerder 3 periodes bondscoach en bleef tijdens zijn laatste termijn 20 interlands ongeslagen. Een 60-jarige man uit Wales heeft bijna 3 jaar het lichaam van zijn 89-jarige moeder in een vriezer bewaard. De politie ontdekte het na een melding van de huisarts. De man bekende de feiten en is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden gevangenisstraf. 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij een rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10% en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Na jaren van vertragingen heeft luchtvaarttoezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De certificering liep vertraging op na 2 crashes in 2018 en 2019, waarbij 346 mensen omkwamen. Binnenkort worden de eerste toestellen geleverd aan Southwest Airlines. Het aandeel Boeing steeg bijna 8%. En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

Nieuws, ik ben Sander Verschoor. Louis van Gaal staat open voor een gesprek met de KNVB als hij wordt benaderd als bondscoach. De 74-jarige oud-trainer liet aan Voetbal International weten de KNVB graag te helpen en ziet kansen met de huidige selectie. Van Gaal was eerder 3 periodes bondscoach en bleef tijdens zijn laatste termijn 20 interlands ongeslagen. Een 60-jarige man uit Wales heeft bijna 3 jaar het lichaam van zijn 89-jarige moeder in een vriezer bewaard. De politie ontdekte het na een melding van de huisarts. De man bekende de feiten en is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden gevangenisstraf. 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij een rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10 en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder